0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Wingen terug naar het jaar 1967, deden we met Scott McKenzie en San Francisco. Maar, je zal misschien wel gemerkt hebben, het klonk waanzinnig mooi stereo. En dat kwam allemaal door Kenny Wingle. Helaas niet meer onder ons, maar zijn producties mogen we nog steeds gebruiken. Dus we doen het ook met heel veel liefde. Deze editie van Folk Wave heeft als ondertitel meegekregen Kings and Queens. En ik heb eigenlijk helemaal niets te maken met de muziek die je gaat horen, want anderen zijn daarvoor verantwoordelijk geweest. Een paar plaatjes mag ik er dan zelf wel doorheen drukken. Dus onder andere deze van Sandra uit 2012, getiteld Kings and Queens.

in mijn handen dan. Sandra hoorden wij in 2012 en The Kings and Queens in de extended version. Ja, ik doe nog eentje. Uit 2026, de maand juli, komt deze plaats van Meow, Ford en Kids. And I Will Purr For You.

meow fort and kids. And I will purr for you. Meow. Geweldig, wat een plaat. We zijn toe aan het onderdeel Kings and Queens. Delen waar ik dus eigenlijk niks meer mee te maken heb. Maar dat is ongelukkig wel voor gezorgd dat er wel muziek zal zijn. En we beginnen met deze van Jos de Roy. Uit 2010. En vannacht had ik een vreemde droom.

Ja, prachtig. Mooi Jos de Rooij hoorden wij. Het is een Amsterdamse volkszanger. Hij is inmiddels al overleden, geloof ik. Een aantal jaar geleden zelfs. Maar hij heeft een aantal mooie albums gemaakt. Onder deze Teveel Martelaren. Dat is de plaat waar dit op staat. Vannacht had ik een vreemde droom. En het is een vertaling van het nummer van Simon & Garfunkel uit 1964. Tonight I Had the Strangest Dream. Van diezelfde LP, Wednesday Morning, gaan we luisteren. The Times Are Changing.

The times are a-changing. Een nummer van Bob Dylan, gezongen door Simon en Garfunkel. De LP, Wednesday Morning, 3 a.m. 1964 it was. Muziek van Crystal 22. En Crystal 22 heeft een nummer gemaakt, Eowyn's Song, van The Lord of the Rings. En ze bezingt daar op een gegeven moment het, nou ja, de personage Eowyn. Daar gaan we nu naar luisteren.

Eowyn's Song worden wij van Lord of the Rings. Crystal 22 zong het in 2008. We zijn bezig met Kings and Queens in Folky Wave. En we gaan eens naar Jason Starday in 2022 en Down the Road.

Jason Starr. Ik ga deze man ga ik in de gaten houden. Hij is leuk. Het is een beetje de Buddy Holly van de 21ste eeuw, denk ik zomaar. Jason Starr Day en Down the Road uit 2022. Maar we hebben inmiddels ook al leuke muziek van hem uit 2025. Muziek van Jason Mraz in Kings and Queens. Deze Folk Wave aflevering bestaat voornamelijk uit platen die ik niet gekozen heb. Dat is gedaan voor mij. Dit is I'm Yours.

0: I'm yours, Jason Mraz, hoorden wij in 2008. Een beetje grappige keuze van Caroline, de eerste die ik nu ga draaien, is namelijk voor de Queen of Tonight. Dus nou ja, die kan ze in ieder geval inpakken en meenemen natuurlijk. Caroline gaat verstart met de goede keus. En dat is uit 1963, Helen Shapiro.
1: Just being here with you tonight, I'm a

Muziek van Helen Shapiro en Queen for Tonight 1963. Mooi. De volgende plaat die in de goede keus van Carolien staat, is eentje die is opgenomen in Arnhem. En het is Tina Turner. Tina Turner maakte deel uit van de Lou Reisner groep die de Tommy van The Who in een iets andere versie deed. En we gaan luisteren naar The Is It Queen door Tina Turner.

Tina Turner, de Acid Queen van Tommy. Ja, muziek van de London Symphony Orchestra en Pete Townsend. Het is de productie van Lou Reisner. Dit is de overture van Tommy.

Muziek van de London Symphony Orchestra en Pete Townshend onder leiding van Lou Reisner was dit de overture van Tommy uit 1972. En ik herinner me nog heel goed, dit nummer hoorde hij alleen maar op Radio Noordzee International. En dat was ook het station waar ik dan regelmatig naar luisterde. Omdat het gewoon een lekkere radio, iets pittiger was als Radio Veronica destijds. En Noordzee was daar wat steviger in. Muziek van Jesse Daniel in 2024, I Think I'll Stay.

2024, Jesse Daniel en Think I'll Stay. Dank u. We gaan weer naar Amsterdam-Noord toe met Jos de Rooy. In 2015 deden we dat al eerder, denk ik. Het sluisje van Nieuwendam.

Antwoordelijk liefde. Het was in 1904. Gerrit de Ruiter en zijn geliefde gingen samen aan de zwier. Bij het sluisje aangekomen op de Nieuwe Dammerdijk stond Gerrit van een café te dromen en zijn Anna gaf hem gelijk. Iedereen voelt zich er thuis, rijke Bink

ging meteen goed lopen, door de melk schuiten in de sluis. Gerrit ging altijd heel vroeg open, alle boeren voelden zich thuis. Later kwam er een vaste veerboot naar het sluisje vanuit de stad. Maar ieder mens gaat ooit een keer dood, Gerrit de Ruiter stierf in zijn bad.

in november 52. Trad een nieuwe kroegbaas aan. Het was de groenteman Jan Meijer, die toen achter de tap ging staan. Al was zo'n lief niet zo bedreven, volgde hij toch zijn vader op. Dat de veerdienst werd opgeheven, was voor hem helaas een strop.

weer in bezit, als oprechte erfgenamen. En ze deden het met pit. Iedereen voelt zich er thuis. Rijke Binkel.

toch koos Hein voor een ander leven. Hij werd handelaar in glas, dat was Barry om het even, zolang het glas maar gevuld was. Maar op een dag, toen kwam het noodlot, tijdens een tocht naar Ameland. Barry de Ruiter was overleden. Op naar de volgende bloedverwant. Iedereen voelt zich er thuis, rijke bink of arme luis. Waar ik zelfs al met mijn opa kwam, in het sluisje van Nieuwedam.

wordt ons oude stuisje door het vrouwelijk schoon bemand. Dus wij lachen in ons vuistje, want die beiden zijn zo charmant. Berry's dochters Eva en Lisa doen de bar en het terras. Met Anne-Karin in de keuken is Sluisje beter dan het ooit was. Iedereen voelt zich er thuis.

0: meisje van nieuwe dag, waar ik ooit mijn eerste bolle nam. In het sluisje van nieuwe dag.
1: 2015, Amsterdam Noord is het album en het sluisje van Nieuwedam. Het nummer wat je juist te horen van Jos de Roy. Maar naar 2018 toe vinden wij The Ladies of Soul. En Glennis Grace brengt ons Didn't We Almost Have It All.
2: Dankjewel.
1: You're welcome.
2: Wauw. Ik ben zo trots op haar. Ik ken haar bijna al 25 jaar. En ze gaat haar droom achterna. Want in oktober staat ze in het AFAS Live met een tribute aan haar favoriete, fantastische grote voorbeeld. En ze gaat

0: 1967.
1: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
2: De Councils waren dat in 1967, The Rain, The Park and Other Things. En in schitterend mooi stereo dankzij Kenny Wingle. Een van mijn lievelingsgouden ouders uit 1967 was dat. Mooi plaat. Draai met heel veel plezier. Goed jaar was dat, 1967. Wie zal het met me oneens zijn? Uit 1984 hebben we een plaat die een klein beetje gaat over het thema van dit uur, Folky Wave. Staat in het teken van Kings and Queens. En twee mensen zijn daarvoor verantwoordelijk en ik ben het niet. Tenminste, voornamelijk niet. Bijna niet eigenlijk. Ik cijfer mezelf helemaal weg. Hier is de King of the Jungle van Bananarama.

Die eigenlijk nieuw is, maar ook tevens graaft in het verleden. Want het is een nummer dat we kennen allemaal van de mama's en de papa's. California Dreaming in 2026 door Mortimia. MUZIEK

Mooie versie. Morte Mia met een aantal zangeressen uit de symfonische metal rock wereld. En worden California Dreaming in 2026. Muziek van Jos de Roy. Hij is een Amsterdamse volkszanger die een aantal hele mooie albums op zijn naam heeft staan. Ik heb er al twee van hem weten te vinden. Onder andere de plaat die ik nu ga draaien, Amsterdam Noord, is het album. Het is bovendien de titel van het album. Dus we gaan luisteren naar Amsterdam Noord.

De Eibond, het Tolhuis, het Noord-Hollands Kanaal. Dat dorpse, dat sociale, het is er allemaal. In Noord, daar is een poort een woord, je leeft daar vrij en ongestoord. In Noord, daar zijn de mensen.

Toch wordt dat mooie oude Noord vandaag de dag bedreigd, doordat hij met het meeste geld altijd alles krijgt. Ja, Noord verbouwd tot Juppenoord, dat is toch zeker ongehoord.

daar voel ik me thuis. Daar gaf ik mijn woord op een klein boterbriefje. In Noord, ja, daar vond ik een

Ja, als West-Fries ben ik geen iemand die zich thuis voelt in Amsterdam. Maar in Amsterdam-Noord vond ik wel heel veel muziekinspiratie. Dat zeker. Muziek, en daar zijn we overigens nu mee bezig. Kings and Queens wordt samengesteld min of meer door één dame. En tussendoor loopt ook een keertje Carolien. Die heeft ook een aantal dingen gestuurd. Dus ja, leuk bezig met z'n allen. We gaan even serieus nu. We gaan een plaat draaien die gaat over brandstof. Uit 2025 is dit Baila de Gasolina.

Ja, ja. Oh. Even serieus, nu Barre de Gasolina. En bij elke optreden moet er altijd iemand klaarstaan om een scheet te geven aan het eind van dat nummer. Goed, muziek gaan draaien van Danny Vera. Uit 2019 is dit in het kader van Kings and Queens Rollercoaster.

Danny Vera en Rollercoaster. En ik weet dat die plaat ook destijds was aangevraagd. En ik heb het toen op het lijstje gezet van wat moet ik nog een keer doen. Nooit gebeurd, geloof ik. En zo zitten er heel wat platen in Kings and Queens die er nooit doorheen zijn gekomen destijds. Omdat, ja, dan blijft wel wat hangen. Ik moet het zien te vinden en heb ik het niet. Of enfin, allerlei andere smoesjes. Maar goed, ze zitten er allemaal de komende tijd in ieder geval. We gaan luisteren naar Eloine Laurelin. En een plaat uit 2026, getiteld No Man's Shadow. Een song voor Eloine en van Rohan. Zo, dan weet je in ieder geval waar een klein beetje wat vandaan komt.

prachtig mooi. Elowin, Lorelin en No Man's Shadow. Muziek van Aquamarina. Deze dames die dit programma samenstellen, die zijn nogal eclectisch van instelling. Dus ze houden van zeer gevarieerde muziek. Gaat alle kanten op. En van een soundtrack naar een Latin-achtige plaats, zoals deze van Aquamarina. Trilogia de la Cumbia. Oftewel een trilogie over verandering.

Aquamarina was dat, en Trilogia de la Cumbia uit 2017 kwam deze plaat. De goede keuze van Caroline gaat zo meteen komen, maar eerst gaan we nog eentje draaien in het kader van Kings and Queens van Jason Starday and Can't Get You Out of My Mind uit 2025.

0: Jason Stardane. In 2025 Can't Get You Out of My Mind. Het is tijd geworden voor de goede keus van Caroline. In het kader van Kings & Queens heeft ook Caroline haar inzending gedaan met de Kings & Queens in het geheel. Ze zond in Kayak met Ruthless Queen. Ik denk, daar gaan we iets leuks mee doen. Ik ga niet Kayak draaien, ik ga Earth and Fire draaien met Ruthless Queen. Want de toetsenman was Ton Scherpenzeel van Kayak. We luisteren naar Ruthless Queen 1988 in Katzand Live.
1: Screen. And it's really

Hij denkt met zichzelf over, ja, dit duurt lekker 11 minuten. Heb ik ze nog langer, heb ik ze. Heb ik ze nog langer, heb ik ze op het podium. Maar goed, mij ging er niet voor, want dit was de uitsmijter. Ruthless Queen, live in Katzand. Earth and Fire was dat, niet Kajak. Maar we gaan toch deze meneer, als hij mocht niet luisteren, een klein beetje een plezier doen. Hier is Earth and Fire met People Come. And people

schitterend nummer van Earth and Fire. Komt van de hitalbum Reality Feels Fantasy uit 1979. Hij hoorde op 2/3 van het nummer ook nog eventjes Rick van der Linden van Exception op zijn GX1 synthesizer een riedeltje weggeven. Muziek van Hoover Phonic. Dit is weer een Kings and Queens track die ik nu ga draaien. De koningin is daarvoor verantwoordelijk. We gaan luisteren naar Release Me van Hoover Phonic. Release.